mij nu zeggen dat je sowieso beter weet wat er goed is voor ons. Als ik alles zo bezie van op een afstand, denk ik echt dat het hier niet meer goed komt. Iedereen die snappen en zo zeggen van uw stuk, maar ze fucken niet met onze toekomst.

Wat hebben we gemeen dan? Kijk eens om me heen wie dat er mee kwam. De wereld is geen lotto en geen speelhal. Gaan we wachten tot dat iedereen hier neervalt? Nee, zeg maar dat je deelnam. Wou we bruggen voordat alles hier uiteenvalt. Je bent sneller als je alles doet alleen, man. Maar tezamen weten heel goed dat er meer kan. Wie maakt het verschil? En hoe face de beeld? Wie staat er niet stil? Wat de mens nu echt wil. Power to the people, brengen alles in balans. We rennen toch tezamen af op één hetzelfde doel. Geven niet meer delen en we grijpen elke kans. Lekker wel of we dansen om meteen in een hoge stoel.

Die tanken met mijn relatives. Praat niet als de gie aan het bellen is. Ze praten plannen, maar ze hebben niks. We hebben alles wat een ander mist. La vida loca, dat is hoe het gaat. Mijn liefde werken aan een nieuwe plaat. Wil een boulevard, eigen straat. En al mijn broeders op

0: genieten van mijn jeep als kon ik kun vie.
1: Yo. Le meilleur en attente comme d'habitude.